Simons en vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Mantra. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knol, raap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Sturm kippt, dann wird mir warm.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

altijd. In deze nieuwe wereld, er wordt ook niets verzuimd. Niemand wordt vernederd. Dit is ons eindstation. Het verleden is niet meer. In dit land van de zon, zijn wij maar telkens weer.

eerste keer die schreeuwt om meer. We horen bij elkaar, maar dan al gauw een eerste min. Verschillen spelen, verdeel en heers, kapen ons begin.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom proberen.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbendonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het Ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Omdat ik wel wat stem heb en ook dansen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een zesde provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte vijfde in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte.

moeder doet alles gratis voor niets. Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem, een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaars en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
13: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza's favoriet met mijn nieuwe nummer Ich Will. Veel luisterplezier.
11: Monza's favoriet.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur- en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368.
6: Telefoon 0032-89-703-426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
7: Jeroen Molen, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
8: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maasijk, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
13: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
12: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 graveer de muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziek Mix het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

gaan luisteren naar de Teddy Boys, Kleine Rosa, om dan te vervolgen met Benny Solo, Polonaise achteruit, om dan te vervolgen met Rocking Jukebox.

We gaan luisteren naar de Vrijbuiters. Waarom al die tranen in je ogen? Om dan te vervolgen met Atlantis, Lass mir bei dir sein. Om dan te vervolgen met een medley van de Saragossa Band.

Wij gaan luisteren naar Roy Orbison, Blue Bayou, om dan te volgen met de Flippers, Bye Bye Belinda, om dan verder te luisteren met Heel Mijn Hart van David van Dijk.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat Kinrooi.
4: De Kogenaar, stationsplein 8 in Mazeik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij de Kogenaar, stationsplein 8 in Mazeik.
5: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrib, stal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
10: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaars en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan luisteren naar die Rubentaler of de Vogelwijzen. Om dan te volgen met Bandit. Om dan verder te luisteren naar Anthony Fokkema, jouw mooie blauwe ogen.

0: Sweet Nothings.
1: Ja, we hoorden Brenda Lee, Sweet Nothing. We gaan nu luisteren naar Calimeros. Dank je voor die schöne jaren. Om dan te vervolgen met zanger Alex, Stamcafé

We gaan dan luisteren naar een instrumentale van de Maasboeven Troller Boogie. Om dan te vervolgen met Monique en Andy spelen nog een liedje Orgelman.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
5: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zegen genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: We zijn er weer, derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob

Peter Rocker uit een lang verleden van Billy Swan All Night. We gaan nu luisteren naar The White Stars. Du hast ja tränen in deine Augen. Om dan te vervolgen met Jouw tranen komen veel te laat. Om dan verder te luisteren naar Supervrouw Danny Derover.

We gaan over naar een iets rustiger weergave van muziek Fabrizio De André Andrea. Om dan te vervolgen met Tony van Boksel, Ik hou van jou.

We gaan nu luisteren naar Hansi en Tazeja, Zo Schön We Do, om dan te vervolgen met Jannes, Wij Vieren Het Leven, om dan te vervolgen met Jack Jersey, Don't Break This Heart.

We gaan nu luisteren naar een Telstar-klepper uit een lang verleden, het radio-ensemble Ramona, om dan te vervolgen met Oscar Harris, Try a Little Love.

Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend gewenst. Veel luisterplezier met de collega's. En als je tijd ertoe laat, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hoven Hout. Al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout. En leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Keunrooy en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstiller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooy en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooy. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooy. Uw kantoorvakhandel met full color copy center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooy, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooy op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Monza's favoriet.
9: Hey, ik ben John Donson en verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Ik Wil. Veel luisterplezier.
4: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Park Spart ter Heide. Op zaterdag 6 september, de start vanaf 8 uur, Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom, Jean Thomas naar woonbuur Bergspar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken, is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. 25 jaar Vosstertfeesten te Bree. Zondag 23 augustus. Glamrock. Met optredens van The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks with special guest original members van de Golden Earring, César Zuiderwijk en Rinus Gerritsen en The Belgian Cool Band. Deuren open om 12:30 uur, aanvang is om 13 uur. Zie ook www.vosstertfeesten.be of info op het op nummer 0032 496 86 45 86. 25 jaar Vosstertfeesten. Op vrijdag 21 augustus, zomercarnaval. Met optredens van Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus, Robert Pater en Jan Bigel. Live concert met Peter van Laat en Full Band. De deuren openen om 18:30 uur, de aanvang is om 19 uur. DJ en presentatie De Vruin. Zie ook www.vosstertfeesten.be of info 0032 496 86 45 86. Vlasbeker 2026 op zondag 23 augustus. De start is om 12:30 uur. Kom genieten van een gezellige namiddag vol plezier. Katapult schieten, cup en verschillende oude volkssporten. De deelname is gratis voor jong en oud. Iedereen is welkom. Dit gaat door op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Iedereen is van harte welkom. De 10e quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30 uur. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Landelijke Gilde, Maaslandse Gordel Keen Rooi. Fietsen in het rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Afstanden zijn 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. Startplaatsen zijn in Keunrooi De Bunker, Nedersveld nummer 4, in Rotem het Prochiecentrum Hoogbaan 120 en Meeswijk het Wijkcentrum Molenstraat 164. Deelnameprijs is €5, gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info kan op keunrooi.landelijkegilde.be of telefoneren naar 0474 74 61 46. Frühshoppen op zondag 16 augustus voor het hele gezin van 12 tot 18 uur. Blooskapel Osgenuge plus volle prullen. Springkasteel voor de kids. Gratis entree op de Hagenbroekerweg in Wessem. Riverbeats Festival Wessem. Zondag 16 augustus frühshoppen op de Hagenbroekerweg in Wessem. Gratis entree.
2: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vreugder. Ontdek tijdens beeldig kindergooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig kindergooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10:00 a.m. tot 18:00 p.m. in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het
1: vee de boerderijen.
2: Rommelmarkt. Snuister, vind en geniet. Op 16 augustus van 8 tot 16 uur. Op de terreinen van HV Eureka, Wijshagerstraat nummer 2 te Bree. Inlichtingen op het gsm nummer 0032-486-70-8655. vzw.be.happy@gmail.com. Animatie voor jong en oud. Inkom is gratis. Standgeld is 1 euro per meter. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Zomerfeest. Fatima Park in Weert. 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10 inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Legend & Rock Tribute Festival Open Air op vrijdag 14 augustus. Open om 16 uur, aanvang is om 16:30. AC/DC, Guns N' Roses, Queen, U2, Fleetwood Mac en de Rolling Stones. Dat gaat allemaal door in Wessem. Festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Tickets lord.eu. Vrijdag 14 augustus, Legend & Rock Tribute Festival in Wessem op het festivalterrein Hagenbroekerweg nummer 2. Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo organiseren dansend namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30. In café-zaal T-Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone Kinderooi. Ontbijtdag. Op 30 augustus 2026 van 8 tot 11 uur. In de bunker. Nedersveld 4 te Kinderooi. Begin je zondag gezellig en smakelijk. Inschrijven voor 20 augustus. Contact bij Lisbeth Peters op het nummer 0032 473 44 27 47. De Boyerfeesten op 22 en 23 augustus in Stockholm. Op zaterdag 22 augustus, vanaf 13 uur kindernamiddag. Kinderdisco, springkastelen, tattoos en smink, dansworkshops en kinderanimatie. Gratis inkom. Vanaf 20 uur Retro Night, om 20 uur DJ Peel, om 22 uur Patje Crimson, om 23 uur DJ Jiminy, om 12 uur Disco Bar Plankhouse featuring Flashback en om 2 uur DJ Rultix. Voorverkoop €10 aan de kassa €15. Op zondag 23 augustus vanaf 9 uur vroeg shoppen met de Stockhelm Band, Spaggenij aan €9. Om 11:30 tot 17 uur NK Zitmeijer Cross, 13:30 Frans Teunis, om 14 uur DJ Tom, om 15 uur Joe Hardy, om 17:30 Lokaal Talent, om 18 uur Jontana en om 18:30 DJ Bedding. Gratis inkom. Doorlopend kinderanimatie en foodtrucks. Info op boyerfeesten.be. Eeuwig Calier Santé. Startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @KLJVoorshoven. KLJVoorshoven@gmail.com. 25 jaar Vorstelfeesten te Bree. Zaterdag 22 augustus. Limburgs feest. Met optredens van Die Batse Klatsers, De Dorpsvrienden, Davy Verra, Aisha, Henk en Ton, Bernd, Erwin van het Merkkoor, Mipo, Frans Teunis, Julke en Jontana. De deuren openen om 13 uur, de aanvang is om 13:30. DJ en presentatie De Vroen. Zie ook www.vorstelfeesten.be of info op het nummer 0032 496 86 45 86. Fietsen in het Rivierpark Maasvallei, 31ste editie. Maaslandse Gordel Kinrooi. Afstand 20, 50 en 60 kilometer. Op zondag 23 augustus tussen 8 en 15 uur. De startplaats in Kinrooi, de bunker, Nelisveld 4. In Rotem, Parochiecentrum Hoogbaan 120. En in Meeswijk, het wijkcentrum, Molenstraat 164. Deelnameprijs €5. Gratis deelname voor kinderen minder dan 13 jaar. Gratis tombola, versnapering onderweg. Bij inschrijving, muziek en kinderanimatie. Info op kinrooi.landelijkegilde.be of bellen op het nummer 0474 74 61 46. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie: Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69, of op het nummer 011 62 11 77.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing.
7: Canadastraat 38 in Neerouter-Maasijk.
6: Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
7: iedereen is van harte welkom.
6: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing.
7: De place to be.
6: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
7: The Dancing. Neerouteren.
6: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren, Maasheik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
7: Wij zien je graag op de dansvloer.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi, Maasheik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Merchtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaars en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenain. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een Uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik.
7: We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
10: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: We zitten in officiële derde hittegolf van deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen op rij 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 of meer. Vlak voor de middag werd in Ukkel de Kaap van 30 al overschreden, maar er is nog meer aan de hand. Het zal ook de warmste 14e augustus ooit worden sinds de metingen. En bovendien kan het ook nog zijn dat we de warmste dag van het jaar bereiken. Maar dat weten we straks, want het wordt vanmiddag nog wat warmer. Temperaturen die kunnen lokaal oplopen tot 37 graden. De politie van Dendermonde roept op om niet naar de bouwwerf te komen waar gisteren goud is gevonden van 9 miljoen euro. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens kijken nadat bekend raakte dat een jobstudent de goudklompen en munten vond. De korpschef waarschuwt dat ramptoerisme of zelf op zoek gaan naar goud geen zin heeft. Alle goud is weg en let op, het is daar gevaarlijk, zegt men. Wie nog diesel moet tanken, doet dat best vandaag nog, want morgen stijgt de maximumprijs voor diesel met 7 cent tot €2,28 per liter. De felle prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Brussels Airport heeft de drukste julimaand in 7 jaar tijd achter de rug. Ruim 2,6 miljoen reizigers passeerden vorige maand de luchthaven in Zaventem. Maandag 20 juli spande de kroon 92.000 passagiers op één dag. Een piek die te danken was aan de start van bouwverlof en de festivalgangers voor Tomorrowland. In het Zuidwest-Franse departement Landes is de situatie rond de bosbranden weer kritiek. Sinds gisteren is al 1100 hectare natuur in de as gelegd. De hoge luchtvochtigheid remde het vuur afgelopen nacht even af, maar de brandweer vreest dat extreme hitte van vanmiddag het vuur hard zal doen uitbreiden. Voorlopig is er geen materiële schade. Romelu Lukaku is officieel met grote trom voorgesteld bij het Turkse Fenerbahçe. De Rode Duivel krijgt er het rug nummer 9. Tijdens een druk bezochte persconferentie noemde Lukaku Turkije zijn tweede thuis, omdat hij er als kind besloot profvoetballer te worden. Hij beloofde de fans snel Turks te leren en is ambitieus. Hij wil dit seizoen volop voor de titel, de beker en Europees succes gaan. Snikheet en zonnig, temperaturen 37 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken 30 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden overdag.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo vrienden, we zijn wederom beland in een nieuwe start van ons programma. Een uurtje lang voor jou dus met deze Terug naar Toen. Met veel plezier noem ik jullie allemaal van harte welkom in dit komende uurtje. We gaan uiteraard ons best doen om voor jullie zo aangenaam mogelijk de muziek weer om uit te kiezen en leuke plaatjes voor jou te draaien. En zodoende dat jullie weer om een uurtje lang kunnen gaan genieten van pareltjes van toen. Met deze aflevering van Terug naar Toen. Fijn dat jullie wederom zo meeluisteren. En aan jullie reacties te merken zijn dat er altijd telkenmalen heel wat. En dat doet ons als presentator uiteraard heel veel plezier. Beginnen deden we alvast met deze leuke, gebracht door André Rieu en zo dadelijk Willy Sommers met Het water is veel te diep.

We draaiden Roos heel graag voor jou muziek van de band zonder naam BZN met deze mooie chanson d'amour. En we kregen ook een mailtje binnen via rudolfstevens@telenet.be om in deze terug naartoe ook nog eens dit mooie nummer te draaien van Bobby Prins. Doe het toch met plezier zeker. Amper

Please Release Me, Engelbert Humperdinck. Cindy brengt voor ons een lied van John Lurie, haar versie van Alleen.

0: kalenderjaar 1962.
1: Ik ben zo eenzaam zonder jou.
0: Zo lang is het ook al geleden met deze hit van Wiltura, Eenzaam zonder jou. En dit kennen we ook wel, Shout, maar niet zo vaak te horen op de radio door deze meneer. Hij doet het ook ontzettend goed, Cliff Richard.
2: Make me wanna. You know you make me wanna. You know you make me wanna.

Dat waren dan de Blue Diamonds en zij bracht van ons die mooie Ramona. En we gaan ons luisteren naar een van die leuke meezingers van Jannes. En dit allemaal voor jou in ons programma Terug naar Toen.

Ze gingen eens een kijkje nemen in het repertoire van ABBA en groot gelijk hadden ze ook, want het was meteen een schot in de roos voor deze meisjes van Shanna en natuurlijk Fernando. En we gaan nu in terug naar toen op stap met opa in gezelschap met Sam Goris.

Zizzo. En we gaan het meteen wat rustiger aandoen met een van die mooie pareltjes gebracht door Eddie Smets. En Eddie Smets gaat zo dadelijk voor ons brengen My Love For You.

name als je haar palmares bekijkt van nummers, dan merk je dat ze heel wat in haar marge heeft. En prachtige nummers ook, deze Brenda Lee. En dit is ook iemand van bij ons met heel wat mooie liedjes op zijn naam. En hij durft ook liedjes brengen van andere collega's. Dit is een nummer van Peter Schaap dat we kennen, Adem, Mijn Adem. Maar vandaag in de versie van Mama Sjasje.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: Op
6: zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Het is vandaag officieel de warmste 14e augustus sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd een recordtemperatuur van 32,2 graden gemeten, waarmee het vorige record uit 2022 sneuvelt. Het wordt vanmiddag lokaal nog warmer, daarmee zitten we nu ook officieel in de derde hittegolf van deze zomer. Het moet daarvoor minstens 5 dagen op rij 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden of meer. In Brussel zijn een honderdtal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. De hulpdiensten hebben een veiligheidsperimeter ingesteld om alles te controleren. Groot succes voor de estafetteploegen op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgische mannen als vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Een enorme opluchting was de reactie van atleet Daniel Sekers. Minder goed nieuws was er op de 1500 meter bij de mannen. Daar staan geen Belgen in de finale. Ruben Verheijden, Pieter Sesk en Jochem Vermeulen stranden allemaal in de reeks omdat ze niet snel genoeg waren. Zonnig en snikheet met maxima tot 38 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, blijft warm met maxima rond 31 graden. Al stijgt vanaf de namiddag de kans op een lokale bui. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
2: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een uurtje met Freddy Nijens.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring.
1: Hier bij de gezelligste radio en de omgeving. Muziek vanuit het hart, gepresenteerd door Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be. Of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeter Maasijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maasijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In Ferrère, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet geraakt met salmonella nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. Het gaat om kinderen tussen 10 en 13 die daar op kamp waren. Ze werden met klachten zoals diarree en misselijkheid naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar intussen weer buiten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag, waardoor er te veel bacteriën in het water zitten. Het jeugdkamp is vervroegd stopgezet. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Het pand was net ontruimd vanwege een zwaar gaslek toen de ontploffing plaatsvond. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. In totaal werden 100 mensen geëvacueerd en er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw, maar dat is dus niet helemaal zeker. De federale overheidsdienst Economie heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 klachten gekregen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. Het gaat dan over woekerprijzen en slechte uitvoering van de werken, vaak bij dringende herstellingen. De FOD geeft enkele tips op hun website die je in het achterhoofd kan houden bij het zoeken naar een hersteldienst. Het is vaak opletten met die internetdiensten die je snel even kan bellen om iets op te lossen. Vanmiddag zonnig en snikheet bij 38 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken. Warm bij 30 graden, al stijgt vanaf de namiddag de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij aangename maxima tot 25 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Elton John met deze mooie instrumentale. En zo, vrienden, zijn jullie samen met mij wederom beland in een uurtje. Terug naar toen. We gaan het komende uurtje voor jullie daar aan de andere kant van de radio weer al pareltjes uitkiezen van lang vervlogen tijden. Hopelijk gaan jullie ervan genieten, net zoals ik. Wat mij betreft heb ik een mooi lijstje klaargemaakt. En dat ga ik nu in dit komende uurtje voor jullie netjes allemaal gaan draaien ze. En de volgende in het rijtje naar deze Jealous Guy gaan we meteen naar de muziek van The Bee Gees en Staying Alive. Welkom dus in deze nieuwe Terug naar Toen.

De Bee Gees brachten voor ons dus in deze Terug naar Toen de hit van Stayin' Alive, vrienden. En wij blijven natuurlijk mooie pareltjes draaien, hè, vanuit die gouden jaren in Terug naar Toen. Net zoals onze volgende. Kennen jullie deze nog? We zitten dan meteen in 1965 met Clark Richard, Irene.

Bobby Vinton bracht voor ons nog eens een keer dat mooie pareltje Pledging My Love, ook al door diverse artiesten ooit op plaat gezet, maar voor vandaag zijn versie in Terug naar Toen. Een meneer vanuit Nederland die ook wel graag hoor zingen en heeft ook prachtige songs opgenomen door de jaren heen. We kennen hem van het nummer natuurlijk, het is weer voorbij die mooie zomer. En dan weten jullie dat ik het meteen heb over deze meneer, Gerard Cox.

0: dat herkennen. Deze Perverts Love. Vandaag gebracht in het Vlaams door Mieke en Jo Valli.
1: Liep eenzaam.
0: Soms is liefde.
1: Zonder liefde, zonder hoop. Zij had mij die nacht verlaten. Ik liep met mijn gevoel te koop. Toen zag ik jou, je keek me aan. Nam al mijn twijfels weg.

Altijd een van mijn favoriete platen geweest, deze Non Blé en Blazers. En wat hebben we nu klaar liggen in ons programma van deze Terug naar Toe? Hey, hey, hier is hij nog eens een keer. Met zijn hit vanuit 89. Waar had hij het weer al over, onze Willy? Inderdaad, over het water is veel te diep.

uit de beginperiode van 10 om te zien. Deze grote hit van Willy Sommers. Het water is veel te diep. En we gaan meteen terug naar de midden 70er jaren ergens. En hier heeft hij wel een aardig duitje aan verdiend. Wees daar maar gerust van. Het is gewoon een wereldhit geworden. Deze Paloma Blanca voor Josh Baker Selection.

in Blue. En dat was dan eens een keer deze mooie voltreffer van Joe Dolan. We gaan eens een kanjer draaien van Rob de Nijs. En als we de naam Rob de Nijs laten vallen, denken we natuurlijk met z'n allen aan deze mooie Ritme van de Regen.

weer eens een keertje van genoten. Jullie weten intussen dat het ook al, dus als ik Cultura hoor, dan ben ik stil dus. En van die stem kan ik echt genieten. Hij is er ook telke malen bij in elke aflevering van elk programma dat ik maak voor jullie op jouw radiostation. Een vertrouwde stem die ik dus nimmer zal vergeten. Een echte Tura-fan, hè, zoals ze zeggen. Goed, dit was hij, Cultura met Linda. Abba, daar ben ik ook fan van. Gaan we terug naar 74? Oké, met deze Waterloo.

0: as happy as I'll be in a kingdom by the sea. Darling, if you were there, then I could be rich, or I could be poor. But if you were by my side, I could be in any place in this.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
4: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 2804. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Keunrooi.
4: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Ferrère, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet geraakt met salmonella nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. Het gaat om kinderen tussen 10 en 13 die daar op kamp waren. Ze werden met klachten zoals diarree en misselijkheid naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar intussen weer buiten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag, waardoor er te veel bacteriën in het water zitten. Het jeugdkamp is vervroegd stopgezet. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Het pand was net ontruimd vanwege een zwaar gaslek toen de ontploffing plaatsvond. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. In totaal werden 100 mensen geëvacueerd en er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw, maar dat is dus niet helemaal zeker. De federale overheidsdienst Economie heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 klachten gekregen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. Het gaat dan over woekerprijzen en slechte uitvoering van de werken, vaak bij dringende herstellingen. De FOD geeft enkele tips op hun website die je in het achterhoofd kan houden bij het zoeken naar een hersteldienst. Het is vaak opletten met die internetdiensten die je snel even kan bellen om iets op te lossen. Vanmiddag zonnig en snikheet bij 38 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken. Warm bij 30 graden, al stijgt vanaf de namiddag de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij aangename maxima tot 25 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Veronica.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Het was heel even schrikken toen net. Het is al 14 augustus, dat wil zeggen. De maand augustus is weer bijna half voorbij. Goedemiddag en welkom bij het beste van het zuiden. Het is weer vrijdag. En natuurlijk, iedereen ligt weer met zijn oortjes aan de radio. Of je hebt hem gewoon keihard staan, dat kan ook natuurlijk. Er is van alles veranderd. Er heeft ook iemand onze lijst verlaten en dat is Lindsay Lynn met de Ranga Tanga. Maar ze stond zo maar liefst 11 weken in onze lijst. Proficiat natuurlijk. Ook deze week hebben we weer wat nieuwe muziek mogen ontvangen. Nieuwe Monza-favorieten. En die stuurt u gewoon door naar radiomonza@telenet.be ter attentie van het beste van het zuiden. Dus zoals ik al zei, de 15 leukste plaatjes tussen nu en de klok van 18 uur. We gaan zo meteen van start met Aurélie, Vuurtoren. Ze komt van 10 naar 15, 5 weken in de lijst. Ik zou zeggen, zet je radio maar wat harder.

0: Salsa.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Als jij net je radio aanzet, welkom en goedemiddag. En welkom bij het beste van het zuiden. Een klein overzicht van onze lijst tot nu toe. Auralise stond op nummer 15, kwam van nummer 10 vijf weken in de lijst met het nummer Vuurtoren. En Johnny, hij staat er 3 weken in, staat op nummer 14 met Meer van jou. En onze eerste nieuwkomer was Chris Alphabet en Ik zie de zon op nummer 13.

en John Donson. Ik wil. Van 15 naar 11, drie weken in onze lijst. Wil je reageren op ons programma? Dat kan natuurlijk door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be. En dit natuurlijk ter attentie van het beste van het zuiden. Hoogste tijd voor plaats nummer 10. Ze stonden verleden week op 13, zijn vier weken in de lijst. En is trouwens een ex-Radiomonza favoriet. Hier zijn Sina en Eddy. En laat ons leven, laat ons reizen.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Nummer 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Laatst vroeg me iemand hoe de tune heet die wij gebruiken voor dit programma. Dat is van André Brasseur, Big Fat Spiritual, zo heet deze. Wij hadden op nummer 10 Sina en Eddie met Laat ons leven, laat ons reizen.

week, hè. En Vergon nog niet, Mobet. Nee, we gaan even wachten. En Ines Konkeren, Ik Dans, dat staat op 7 en 11 weken in de lijst. En op 6, hij is uit de top 5, maar binnenkort komt er weer een hele mooie nieuwe naam. Zorgen opzij van Tinus, 13 weken in de lijst en hij komt van 4. Dat wil zeggen aangeland op nummer 5, maar ze stond verleden week op 1. Hier is ze, Tina Rosita en Als ik jou zie.

0: Bianca Ballendonk. Zij blijft deze week staan op nummer 3. 9 weken in de lijst. En de weg naar huis. En een enorme stijger. Andy en Monique, de orgelman van 6 naar 2. Proficiat. Het is trouwens ook een heel mooi nummer. We afscheid van u nemen. Dit was voor vandaag 14 augustus 2026 het beste van het zuiden met Freddy Nijens. Ik wens u een heel fijn weekend. Zometeen op nummer 1, verleden week op 2, 7 weken in de lijst. Onze beste vriend René de Feestzanger en mijn speelkwartier. Fijn weekend. Bye bye.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden.
0: Freddy Nijens.
2: Dit is reclame op Radio Monza.
3: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Monen. Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
6: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Nog minstens één persoon is vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Dat gebeurde vanmiddag. Sibelga, de gasmaatschappij, heeft bij werken een gasleiding doorboord. Een honderdtal mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is er meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te blussen. Provinciaal rampenplan is van kracht. De autoriteiten verbieden de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is ontstaan, weten we niet. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Tegen de vroege avond zal die luchtvochtigheid nog 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. drinken dus. Ja, water, uiteraard. Ja, door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Lutik een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen in de provincie Henegouwen. Daardoor is er veel hinder. Volgens de woordvoerster van Lutik heeft amper 3 op 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland. 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de namiddag kans op buien. Zondag en maandag droog bij maxima rond 25 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Ja, beste luisteraars. We beginnen vandaag even anders met ons wekelijks interview.

0: mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer.
1: Ja, dat is speciaal voor Twan, hè. Ik mis je zo, ik mis je zo. 3 weken geen interview geweest. Twan, ik ben blij dat ik je terugzie.
2: Het is een klein beetje wederzijds. We ook dat we terug een stak weer gevonden hebben. Hè. 3 weken, geen interview gehad. Het is een beetje de vakantiestemming. Hè. We zijn er ook tussenuit geweest.
1: Voilà.
2: En onze gasten die zeggen ook dikwijls, ja, het lukt eigenlijk niet echt. Ik ben echt tussenuit. En, ja, maar dat is geen probleem.
1: Maar ik ben blij dat ik je terug zie.
2: Ik ook.
1: Voilà. En je hebt weer nieuwe gasten meegebracht.
2: Ik ben heel blij dat we hier een paar fantastische gasten hebben zitten. Eigen volk, zal ik zeggen. Eigen volk, eerst zeggen ze dan ook soms. Hè. En het zijn de heren van de landelijke gilde. Ik moet op voorhand zeggen, Bert Smeets als voorzitter heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft nog activiteiten thuis in de familie. Dat lukte dus niet om te komen. Maar ik heb toch fantastische vervangers voor. En het einde daarvan is Nico van der Vorst. Nico, welkom in de studio.
3: Goedenavond.
2: Neven mij zit die Jos van der Wal. Jos, ook welkom.
4: Dank je wel.
2: En ik heb nog tegenover me zitten Karel Broevendaarde. Karel, ook welkom hier in de studio. Ja,
5: dank u wel.
2: De aanleiding waarom dat die vandaag hier zijn, is natuurlijk haar beruchte en bekende en alom geliefde Maaslandse gordel die ze organiseren. En we gaan daar van dit jaar gewoon proberen ook voor te stellen in de loop van het programma. Maar eerst willen we toch eens even terugblikken op de gordel van vorig jaar. Misschien vragen, was het een succes geweest, die activiteit?
4: Absoluut. Als ik mag antwoorden, absoluut was het een succes. Waarom? Wij doen het voor de 4e keer. Als landelijke gilde van Kinnerooi. De editie is eigenlijk al voor de 31e keer dat we dat dit jaar, dus de Maaslandse Gordel, georganiseerd werden. Maar de vorige activiteiten, die werden dan door opgrimping gedaan, de mensen zijn ermee gestopt, hebben zo dat gevolgd, dat is een wel gekend verhaal eigenlijk. En nu doen we dat voor de 4e keer. En het verleden was eigenlijk wel een absolute topper, waarom? Want ja goed, we haaien natuurlijk het weer met en we haaien ook de deelnemers met. We haaien 1274 deelnemers, dat is nooit gebeurd ja. In die 4 jaar.
2: Fantastisch, hè?
4: Dus dat is prachtig, ja. Hè? En ja, wij streven natuurlijk altijd nog meer en meer. En we hopen dat we dit jaar zeker dat getal kunnen evenaren,
2: ja.
4: Zo niet nog meer. Maar ook alles wat er rond hangt, stilke zaak zien we dat ook een beetje routine rond.
2: Inderdaad, dat kan ik me voorstellen.
4: Ja.
2: Maar ja, Jos, de landelijke gilde natuurlijk heeft vorig jaar een fantastische activiteit gedaan. 1274 gasten gehad, dus deelnemers gehad. Maar de landelijke gilde is natuurlijk ook niet de eerste, de beste vereniging, als ik het zo mag zeggen. Hè. Dus je hebt dus bekant elke wijkactiviteiten, geloof ik, hier in Kinderhooi.
4: Looster, als ik de landelijke gilde even mag voorstellen, we hebben nog ongeveer 174 leden. Hebben we nog. We hebben een heel, en met alle bescheidenheid, mag ik toch wel zeggen dat we een heel sterk bestuur hebben. We hebben 16 bestuursleden. Dat is dus toch ook al uniek in deze tijd in de vereniging. En nederlijn 16 bestuursleden, we hebben van alle leeftijden, dus in de jaren van 20 tot 30 hebben bestuursleden, van 30 tot 40 enzovoort. Dus eigenlijk is de toekomst van de landelijke gilde voor jaren een beetje verzekerd op 10 meer.
2: Dat is voldoende opvolging, als ik het zo mag zeggen.
4: En dan hebben we natuurlijk te danken aan onze ambitieuze voorzitter Peer Smeets. Die heeft ervoor gezorgd dat alle leeftijdsgroepen aan bod komen in het bestuur.
2: Ja.
4: Iedereen heeft zijn zeg. We hebben iedere maand hebben we een vergadering. En wie stikt zo aan ons? We hebben inderdaad, iedere maand hebben we een activiteit. Het zijn van winteractiviteiten, dat geeft van soms kattenpoot eten. Van
2: vergeten sporten, zal ik zeggen.
4: Ja, vergeten sporten die we doen. We hebben onlangs nog een barbecue gehad, dus een fietstocht. Dan fietsen we naar Lindepeer bijvoorbeeld, we horen daar een zeilje. Dan gaan we die fietstocht natuurlijk voorbereiden. En dan gaan we een aantal mensen door de fietsen. Daar is dat een ploeg van onze landelijke gilde klaar voor dat heel spel voor te bereiden.
2: Ja.
4: Met de gerechten die er dan zijn. En we fietsen langs de andere kant terug. Dan hebben we dus een maximale activiteit op een zondag. Ja, en zo hebben we verschillende activiteiten. Dat gaat van darten, dat gaat van... Ja, wie kunnen...
3: Beugelen.
4: Beugelen.
3: Op chatterie zitten.
4: Ja, kleidoefenen.
3: Kleidoefenen hebben we al gedaan.
4: Alles wat in de vergadering eens aan bod komt, van jong tot oud, dat evalueren we. Ja, we gaan dat doen. En dan wordt dat gedaan.
2: Dat vinden we fantastisch. Mm. Hans, maar kunnen we wat muziek draaien tussendoor even?
1: Ik had zoiets van Radijs heb ik hier klaarstaan. Fietsen op de heiden.

0: Zet jij ook een fietser, Twan?
1: Ja, ik heb deze week nog gefietst. Ik heb gisteren of bijna 40 kilometer gefietst.
0: Oh.
1: Maar wel alle 10 kilometer een afspanning natuurlijk. Hè. Dat we kunnen puffen en wat drinken en eventueel wat eten. Hè.
0: Ja. En waar zet je dan zo gefietst?
1: Ik heb nu vooral in de kanten van Arsen en die buurt. Daar heb ik heel veel gefietst. We zijn ook naar de tuinen van Arsen gefietst en zo. Dus ja, dat was wel fijn. Maar je moet niet overdrijven met dit weer. Hè.
0: Elektrische fiets? Ja.
1: Nee,
0: gewoon een fiets.
1: Gewone fiets,
0: ja. Oh, dat is uitzonderlijk.
2: Hij is ook nog jong, ook.
1: Je moet niet tegen 25 kilometer per uur fietsen. Tegen 15 gaat ook. Hè.
0: Ja, dus, ja.
1: En door de bossen zoveel mogelijk. En dan, ja, tijd en afspanning. Hè.
0: Ja.
1: En dan genieten. Hè. En de tijd pakken. Hè. Dan moet je niet haasten. Hè.
0: Nee.
1: Onthaasten was het vakantie. Hè. Dus niet haasten. Dus, maar op de heide moet je weg blijven nu. Hè. Dat is veel te warm. Ja. Daar, en het zand is dan veel te mullen. Maar ja, we zijn hier nog vandaag met de mensen van de Landelijke Gilde hier. En ik heb hier tegenover zitten Nico van der Vorst. En Nico die is ook actief in het bestuur, begreep ik, Nico?
2: Ja, ja.
1: En je zit ook actief met het organiseren van de activiteiten die de Landelijke Gilde doen. Daar kunt zich wel ook een paar dingen over vertellen.
2: Ja, ja, ja. Dus we doen wij in het begin van het jaar, in de winterperiode, zo doen wij koken voor mannen. Wat eigenlijk een groot succes is de laatste jaren, dat we al stilletjes moeten afgroeien, want anders zijn we met te veel.
1: We doen al licht aan het denken koken voor de mannen, dus echt eten maken.
2: Ja,
1: of,
2: ja.
3: We doen dat al
1: 40
3: jaar.
1: Ik ga vroeger een collega dat kookt, je nou ook als er toe is komen, dat eten was ja, niet klaar, dan begon ze al te koken.
3: Ja, ja.
2: Nee. Wij hebben dus een Peter Kremers, zit ook in bestuur trouwens.
1: Ja.
2: Die is traiteur.
1: Dat is een gerenommeerde traiteur.
2: Ja, en die geeft ons dus niet echt les. Hij geeft tips, hij helpt met koken, hij begeleidt ons eigenlijk gewoon een beetje, wat heel tof en leuk is. En,
3: Twee dagen.
2: We zijn gewoon naar 2 dagen moeten gaan per week, want omdat we een einde groep kregen, we het niet meer gedaan. We worden met zoveel, dat weet niet. Vind je de man naartoe is niet lekker dat ze zelf willen koken, ik weet het ook niet hoe dan ligt. Maar.
1: Ja. Maar ja, het is in alle geval, de trend is met verse ingrediënten een heerlijk gerecht maken.
2: Ja,
1: voedzaam gerecht en ook een
2: leuke dingen. We gaan anders in smaken, ook oude gerechten van vroeger. En gaat nou eens, gaat anders wat we niet dagelijks iets en, beetje een variatie.
1: Een succesvolle activiteit.
2: Ja, sowieso.
3: Absoluut.
1: Maar dat kunnen nog mensen altijd inschrijven als ze zin hebben om een nieuwe seizoen te starten.
2: Voor Littenbergen?
1: Ja, voor met de kant koken. Want
2: maar dat doen we dus begin met het jaar. En wij zeggen ook, de eerste zoveel kunnen inschrijven en dan moeten we stoppen.
1: Eerst maalt het eerste.
2: Ja, want wij zijn zelfs met een paar maanden van bestuur die er zelf een beetje aan de kant hebben gezet. Gebeuren voor oude leden. Wij doen al jaren met, maar gebeuren voor het leden ook te gunnen.
1: Ja.
2: En dan komen wij eens kijken en even proeven en zo. En dat is ook leuk.
1: Ik kan vaker genieten van die kookkunsten, want ik heb dit jaar de wandeling gegids, de wandeling gegids, want dat is ook een activiteit wat je doet. Toen zaten we in de room en het spek en eier is dan achteraf natuurlijk. Het was super deluxe gepresenteerd. Ja. Natuurlijk. Alle eikens worden even schoon en alle speksjes worden even.
3: Dat doen we ook al jaren.
1: Ja.
3: Een van de mensen die dat de eerste keer met begeleid eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is meest 20 jaar al.
3: Dat is fantastisch.
1: Dus dat is ook een activiteit wat je doet.
2: Ja, en dat was dit jaar ook top, want we waren met 40 man, denk ik.
1: Ja.
2: Wat eigenlijk ook al boe moeten zeggen, daar houdt het bij op, ondanks wordt die groep te groeien.
1: Ja, we moeten twee ochtenden doen. Hè.
2: Of zo gaat. En twee groepen maken.
1: We konden wel van dezelfde wandeling gebruiken.
2: Ja, dat geit. Nou, en zo hebben we nog, als kerstmarkt, wat ook een topper is al jaren.
1: De kerstrun.
2: Ik heb met de kerstrun bij jou.
1: Dat is een samenwerking met
2: Triesport.
1: Triesport.
2: Nou, dat is ook al jaren een topper eigenlijk van ons. En we hebben gewoon een topteam en anders kregen we het ook niet geregeld allemaal. En ook goede leden die meehelpen. En we hebben een groot team en goede leden. En dan mogen we er altijd nog bij komen.
1: Ja, dus bij deze kennen er zich nog al die mensen die interesse hebben om met te werken in de groep, om bij het bestuur met te werken of om als lid activiteiten te volgen, kennen zich altijd inschrijven natuurlijk.
2: En het eerste jaar denk ik dat zelfs een helft van de prijs is, volgens mij aan €17 denk ik of zo. Hè.
3: Ja.
2: En het tweede jaar bedoelt zijn gewoon volle pot.
1: Ja. En mensen die lid zijn, die kregen het blaadje uit van de landelijke gilde, geloof ik. Hè?
2: Ja.
1: Er sting wel een klein foutje in dit jaar met de vermelding van de fietstocht.
2: Ja, dat was in een telegram in de wijk, denk ik.
4: Of ja, de dag.
1: In Uitdog.
2: Ah, okay.
1: Dat is al een paar maanden geleden. Sting door, in de programmatie sting er ook een datum verkeerd.
2: Ja, ja. En in de telegram deze wijk was ook een beetje een foutje. Maar oké, de mensen kennen het meestal van de Maas van zijn geworden. Ja. Dus, en we hebben er genoeg reclame rondgemaakt. Dus ja. Kijk, het is zondag, volgende week zondag. En, ja,
3: inderdaad.
2: Kunt het niet missen.
1: Dan gaan we straks over verder bomen. De activiteit van dit jaar. Wat het precies inhoudt.
0: Over koken nog eens terug te hebben. Hè.
3: Ja.
0: Ik heb ooit een vriendin gehad en die wou niet stoppen met koken.

0: Ja, je moet maar zo'n vriendin hebben, hè, Twan.
1: Die niet stopt met koken.
0: Ja.
1: Kom uit de keuken.
0: Kun jij ook zo'n beetje kokerellen thuis?
1: Ja,
0: of is dat allemaal de vrouw?
1: Anita kookt graag. Die kookt ook heel lekker, natuurlijk. Mm-hmm. Maar...
2: Daar hoeft niet anders te zeggen.
3: Dat zeggen op de radio.
1: Ja, Jos, zo is dat. Maar, ik kan het er niet nodig, maar ik heb vroeger, wie ik toegesloot heb, ik veel zelf gekookt. En dan leert ze toch allerlei dingen bij. En dan kan je ook met een plant trekken, zal ik het zo zeggen. Maar,
0: en, als je al een eiken kunt bakken en een stukje spek.
2: Water niet laten aanbrannen.
1: Maak die gewoon water niet laten aanbrannen. Maar we gaan het nog eens even verder hebben. Dieper ingaan de Maaslandse gordel in 2026. Daar moeten we het eigenlijk eens even over gaan hebben. Vorig jaar zijn we dus eigenlijk echt aan de ook aan de andere kant geweest. Hè. Het is een groot succes geweest volgens mij. Zeker als echt de belangstelling zijn. En gaan we daar dit jaar ook weer naartoe?
2: Ja. Zeg het maar, Jos, of nee, jij hebt er goed uitgestapt. Nou,
0: anders moet ik even van koptelefoon verwittigen.
1: Ja, we hebben een probleem met de micro van Jos in koptelefoon. Die klinkt een beetje hol.
3: Ja, of het ligt het aan Jos, kan ook.
1: Nee, het zal niet aan Jos liggen.
0: Nee, het ligt niet aan Jos. Ja, dat is veel beter.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor het zelf ook wel. Het is zo, we hebben dus verleden jaar het idee opgevat om eens grensoverschrijdend te gaan, dus over de Maas heen.
1: Ja.
3: Die van op Grimby in het verleden, die hebben dat nooit aangedurfd, want die hadden dan problemen met de gemeentes aan die kant.
1: Vergunningen aan die kant.
3: Ja, zoiets was dat. Maar in elk geval, we hebben het aangedurfd en we hebben dat gedaan en dat viel eigenlijk heel, heel goed mee.
1: Mm-hmm.
3: Nu zijn we verleden jaar in die richting gegaan, zal maar zeggen rechtsom, en nu dit jaar gaan we eigenlijk linksom. We gaan aan de andere kant op. Verleden jaar zijn we vertrokken aan de Belgische kant. En zijn we zo de Nederlandse kant. En zo in de zijk terug.
1: In de Meesweg over het veer.
3: Ja,
1: zo rond. Dus tegen de uurwijzers in. Zo'n beetje.
3: Rechtsom. En nu gaan we linksom doen. En waarom? Natuurlijk. Het Maasland is een prachtig gebied.
1: Super,
3: sowieso. Ja. Zeker aan de Nederlandse kant. Maar enige beperking is... In Nederland mogen we eigenlijk geen commerciële activiteiten doen.
1: Nee.
3: Dat is afgesproken met de gemeentes daar. Dat is nu zo. Goed, we houden ons daar ook wel aan. Maar vandaar dat het landschap, dat is natuurlijk uitermate mooi. Maar je kunt dat niet blijven doen. Linksom en rechtsom bollen. Hè.
1: Ja.
3: We gaan dat ook wel eens op een ander jaar iets anders doen. Dat we misschien weer terug aan de Belgische kant komen.
1: Mm.
3: Maar in elk geval, grensoverschrijden, dat brengt voor ons ook wat meer middelen in het laadje. Omdat grensoverschrijden, dat wordt meer ook een beetje gesubsidieerd.
1: Ja, wordt meer gewaardeerd door de overheden.
3: Ook, en ook aan de Nederlandse kanten, die appreciëren dat echt heel geweldig, dat moet ik wel zeggen.
1: Ja.
3: Maar we moeten goede afspraken maken met de veerponten. Hè? En tegenwoordig, het waterstand is heel laag.
1: Ja, ja.
3: Wij zijn nog, voor een voorbeeld te geven, maandag hebben René Landmeters en ik nog die 60 kilometer rondgereden voor de calamiteiten onderwegen, onder andere aan de Maasbrug bijvoorbeeld. Kunnen we niet onder de Maasbrug door, want ze zijn bezig aan de Nieuwbrug.
1: Oh ja.
3: Dus dan wordt dat afgesloten. Hè? Mm. Dan moet je weer even een alter. Dat valt wel allemaal mee. Hè? Mm. En zo van die calamiteiten heb je dan zo onder andere. We spreken ook goed af met de schippers van Paulus. Paulus die baten dat uit met die veerponten.
1: Uh-huh.
3: Hè? Kijk jongens, wij komen met 1000 mensen hè, aan dat veerpont. Let op. Zet extra personeel en zo. En dus ook dat klein veerpontje in Rotem hebben we ook nodig. Omdat die kleine route van 20 kilometer over dat klein veerpontje. Ja. Heb je nog genoeg water? Ja, we hebben genoeg. Enzovoort.
1: Ja.
3: Dus dat moet toch eigenlijk een beetje goed besproken worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Van de dagelijkse dingen die er op ons afkomen. Hè. Dus
1: maar een doorwaadbare plek heb je niet gevonden. Dat zou de max zijn. Hè. In 2026 de Maasscholen met een doorwaadbare plek.
3: Ja, met de fiets erdoor. Dat was historisch. Dat was historisch. Ja, dat is
1: maar heb je niet gevonden?
3: Nee,
1: dat is jammer eigenlijk. Jammer. Dat zou de max zijn. Natuurlijk.
3: Maar zodoende gaan we dus nu weer grensoverschrijden. Dus langs die kant, langs de Maas en zo. Ja, we hebben dan ook een aantal bezienswaardigheden onderwegen, maar dat kan Nico misschien, of Karel gaat dat doen.
1: Ja, op de route kunnen we misschien even verder over praten. Ja. Ja. Er zijn dus ook weer een drietal, of een viertal eigenlijk, want het veren is ook een attractie op zich natuurlijk om dat mee te maken. Hè, dus. Maar er zijn dus nog een drietal andere attracties die we zien. En er is er zelfs eentje, en dat is hier in Kessenig zelf, dat er zelfs een gids ter beschikking is voor de mensen die daar stoppen eigenlijk. Hè.
4: Dat klopt, ja. Aan de Mottentoren in Kessenig, daar is een gids, Hubert van Eijgen, die een verhaal gaat vertellen over de Mottentoren, meer uitleg.
1: Ja, ja.
4: En dat is ook interessant voor de mensen.
1: Ja, en daar is de Mottentoren kunnen dat is eigenlijk een geschiedkundig, een oud ding eigenlijk geweest. Hè. Dus iets vanuit de 12e eeuw of zoiets geloof ik.
4: Ja, 12e eeuw, ja.
1: En toen was het zo verdedigingsgebeuren eigenlijk. Hè.
4: Dus, dat klopt, ja. Ja, ja.
1: En naderhand is dat dan weer heeft dat een ander leven gekregen en is dat een verval geraakt en dat is dan gerestaureerd geworden. En dan hebben ze daar in Kessenig nog een hele grote mecenas gehad natuurlijk, van de familie Michiels. En die heeft als een graf kelder staan eigenlijk op het moment. Hè.
4: Ja.
1: En daar gaat eigenlijk zo'n beetje het verhaal van Hubert van Eijgen, gaat de mensen die daar komen wel degelijk op de hoogte brengen hoe dat historisch allemaal gegroeid is.
4: Dat klopt, ja. Ja, ja.
1: En dan zitten we nog in Kessenig op een plek, geloof ik. Hè,
4: ja, in de buurt van het bastion heb je Moeder Maas. En dat is een kunstwerk. En het werk verbeeldt de Maas als een hybride figuur die als beschermende moeder al eeuwenlang de vruchtbaarheid en voortspoed brengt in de regio.
1: Ja, dat is ook waar, want de Maas heeft eigenlijk altijd vruchtbare grond aangebracht op de akkers. En dat is het landbouwkundig. Ja, De Boterakker is een naam van een gebied daar, dus eigenlijk een heel vruchtbaar gebied. En dat beeld stelt dat zo'n beetje voor ook, dus de vruchtbaarheid van de Maas eigenlijk. Hè. Maar er is ook nog iets anders te beleven natuurlijk, want de Bastion, daar ligt er ook vlakbij.
4: Ja, ja, ja.
1: En daar is het eigenlijk een afspanning en daar kregen de mensen een kleine versnapering.
4: Een ijsje. Aan je boord.
2: Maar het is niet echt aan de bastion. Het is eigenlijk een beetje verder aan het surfplas.
3: Het is aan Moeder Maas.
2: Ja, aan Moeder
1: aan
2: Maas zelf.
1: Moeder Maas zelf.
2: Ja, oké. Als route werd dan al omgeleid en alles. Ja. En ze kunnen niet anders als zo. En er werd een lekker ijsje aangeboden door ons. Ja. En gratis bij de inschrijving.
3: Dat monument ook goed kunnen bekijken daar.
1: Ja, dat ze de ruimte hebben om even van de fiets te stappen.
3: Ja.
1: Even van de fiets af, heel even tot aan het water lopen en eens even eens goed observeren wie dat werkt met die vruchtbaarheid.
4: Dus, en niet gewoon langs rijden.
1: Niet gewoon langs rijden. En als we dan verder de route volgen, dus richting Dilsen, zeker Stokkum, daar hebben we nog een monument staan, want we hebben door vorig jaar een bezoek gebracht aan een heer Plakkie.
4: Bruno Plakkie, ja.
1: Die had dus een atelier, dus eigenlijk een smidse eigenlijk. Mm. Dus eigenlijk smiddes die, staalwerk maakt die. En er staat een beeld van hem, geloof ik. Hè?
4: Ja, dat klopt. Dat is de Maaskijker. Mm-hmm. Dat is een het kunstwerk in korte stijl gemaakt. En dat kijkt uit over de andere kant van de Maas, naar de Nederlandse zijde. En dat is een verbindend symbool in een landschap zonder grenzen.
1: Ja, ja. Dus gluren bij de buren.
4: Ja.
1: En zo nog zo gaat het. Maar Hans, we hebben nog wat muziek klaar liggen, geloof ik.
0: Ja, ik denk vandaag is het nog 37 graden, morgen nog 30 graden. Maar volgende week zijn de temperaturen ideaal voor te fietsen denk ik. Ja. Hè. We gaan zo'n stilletjes naar 4, 25 graden. Maar als de zon maar schijnt...

0: Ach, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Want we zitten hier al bijna heel de zomer met een temperatuur van boven de 30 graden. Heb je er last van gehad?
1: Nee, totaal niet.
0: Niks last van gehad?
1: Nee, ik pas mijn levensstijl aan, hè, Hans.
0: Ja, hoe doet je dat?
1: Rustig aan.
0: Rustig aan.
1: Tijd binnen. Even, als je een uur buiten bent geweest en je begint te overhitten, ga je naar binnen of ergens onder bomen of ergens iets drinken. Dan moet je rustig aan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zo eenvoudig. En genieten.
0: Genieten.
1: Daar is niks anders op. Dat is ook wat Van Duin zijn gezegd in zijn liedje. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Wat is het fijn, als het leven fijn als de zon schijnt natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja. Ja.
1: En ik hoop dat we deze winter dus heel veel kou krijgen. Dat we dus ook zo een maand of twee vriesweer hebben dat we kunnen schaatsen.
2: Ja, zeker.
1: Eerst moet het water uitkomen uit de Maas. Dat we alle poelen vol zijn en dan vriezen. En dan hebben we de mooiste schaatsijs wat er bestaat.
2: Ja.
1: Dus. Maar ja, we zijn nog altijd hier met de Landelijke Gilde. Die komen wat promotie maken voor een marathon. Of een gordel, zal ik zeggen. Een fietsgordel. En we worden juist bezig eigenlijk tussen... over het fietsen zelf, over de attracties die we kunnen tegenkomen. Maar wie kunnen we meedoen aan die tocht? Hoe kunnen we inschrijven? Dan moeten we hier even nog een beetje duidelijkheid in brengen. Hè.
2: Je kunt dus een kinder inschrijven in de bunker. Nelisveld, nummer 4.
1: Dat is aan de school eigenlijk.
2: Ja, de vervarenzaal eigenlijk.
1: De vervarenzaal, ja.
2: Daar kun je dus inschrijven met de fiets de speelplaats op. En daar inschrijven en vanaf daar kun je ook vertrekken. Dat is boete een groot terrasje. Dus drank, dus eten, dat is eigenlijk alles wat van de mens nodig heeft. Mm-hmm. Plezier.
3: Vanaf 8 uur.
2: Van 8 uur.
1: Van smorgens 8
3: uur. Smorgens 8 uur, step, tot 3 uur snobben is.
2: Inschrijven.
3: Ja, inschrijven. Op ieder plaats is dat zo. Ja.
1: En dan kun je normaal altijd terug op die startplaats.
2: Ja. Ja. Het kost 5 euro voor in te schrijven. Mm-hmm. Kun je onder de 13 jaar zijn gratis. Daar is een verzekering bij. Gratis en een tombola. Dus iedereen schrijft waarschijnlijk zijn naam en alles, je gaat gegevens op invullen. Mm. Doe dat in en doe het. S'avonds werd er een kaar uitgetrokken en die krijgt een schone prijs.
1: Dat is wel voor de aanwezigen, geloof ik.
2: Ja, ja. Om 6 uur trekken we de tombola normaal gezien en dan aan de aanwezigen.
1: Ja.
2: Dus die kennen
1: zijn het een hoezes gereden. Dat kan misschien getrokken worden, maar hij moet aanwezig zijn om te zeggen, oh, dat ben ik.
2: Ja, ja. Ja. En dan als mensen nodig aan, misschien nee, dat is, want vorig jaar hebben mensen van Kortrijk zelfs dingen of zo.
3: Ja.
2: Nu moesten dat dan weer met de prijs gaan doen.
1: Ja.
2: Zo hebben wij ook nog gehad aan versnaperingen in de Kaalzorgen.
3: Ja.
1: Natuurlijk, en er zijn dus ook meerdere afstanden, heb ik begrepen, de Oesterburg en Sint-Scherieven.
2: Ja, dan heb je 20 kilometer, dan heb je 50 kilometer en heb je 60 kilometer.
1: En dat, de kind ze op meerdere plaatsen inschrijven, als ik heb begrepen. Nou, ja.
2: Dus een kinder en een kind ze in Rotem in het parochiecentrum op een hoogbaan. Maar dat is ook hetzelfde als elk jaar. En dan in Meeswijk, het wijkcentrum in de Molenstraat 164. Mm. Daar kunnen ze dus overal inschrijven. En overal is wel gaat te doen, dingig met drank en eten. En overal wordt alles voorzien. En
3: enige nuance erin is dat we in Rotem ook een 20 kilometer fietstocht hebben die niet in het kinderrooikeumtje.
1: Ja.
3: Die ga je dus gewoon van Rotem naar Meeswijk en terug. Hè? Dat is de 20 kilometer aan de zuidkant.
1: Ja.
3: En aan de noordkant hebben we hier in Kinderrooi ook een 20 kilometer fietstocht die in het kinderrooi vertrekt en die ook in het kinderrooi terugkomt. Dat is de enigste nuance die er is. De 50 en de 60 kilometer die komen overal op ieder plaats hoe ze kunnen inschrijven. Dus ook in Meeswijk, Kinderrooi en in Rotem. Zodanig dat die mensen ook genoeg volk hebben voor ook het te kunnen aanbieden. Dat kunnen ze ook een beetje commercialiseren.
1: Ja,
3: dat is een beetje de bedoeling. Dat
1: maar als ik het goed begreep, als ik nu de 20 kilometer in Rotem ga fietsen, dan krijg ik geen ijsje. Of is er nog een oplossing voor?
2: Jawel. Over iedereen.
3: Ja. We hebben op twee plaatsen hebben we verzeen.
1: Op twee plaatsen
3: gereden. Ja, ja.
1: Okay.
3: We hebben dus gezegd, kijk, 50 kilometer komt ook toevallig niet langs Moeder Maas. Dat missen ze ook. De motortoren missen ze ook, maar die hebben een andere. Maar die kunnen dus in Meeswijk ook een ijsje krijgen.
1: Voilà.
3: En de 20 kilometer, uiteraard van Rotem ook, die krijgen daar ook een ijsje.
1: Ja, ja.
3: En die van Kinderrooi, die kunnen dus dat ijsje krijgen aan Moeder Maas. Hmm. En de 60 kilometer, die komt overal langs. Die komt bij Moeder Maas langs. En die komt in Meeswijk langs.
0: Dus er zijn ijsjes genoeg. Hè, wilt je een ijsje
1: ik
0: misschien?
1: Ik wil het maar duidelijk maken voor de luisteraars. En niet dat sommigen zeggen, die van kinderen die kriegen allemaal een ijsje.
0: Nee. We zullen een plaatje draaien over ijsjes.
1: Ja. Ijsjes, inderdaad.
4: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: ijsje of drie.
1: Ja, ja, wie wil er een ijsje? En ja, Twan steekt zijn hand al op. Zegt Twan, als je nu zo'n koep mocht eten, een koep Brazilien, dame blanche, bananensplit, wat is uw...
2: Ja, die koepen, daar ben ik niet zo fan van. Ik heb graag vanille en dan eventueel wat citroenijs erbij.
1: Citroenijs.
2: Dat vind ik wel lekker. Mm. Zo'n bolletje of drie. Wie wil er een bolletje of drie?
1: Ja, weet het niet wat. Ja, het is een verschillende keuken. Een koop aardbeien of... Ja.
2: Wat ik met de vakantie gegeten heb, was een plekje daar had ik roomijs en daar hadden ze dus karamel met zout in.
1: Met zout in?
2: Dat is ook heel speciaal voor smaak. Bij de chocolade wordt dat gedaan, hè. Dus karamel met chocolade en zout. Dat is heel apart. En daar hadden ze dus ook een ijs met karamel en zout. En dat was wel heel apart van smaak, ja, moet ik wel zeggen. Het was een verrassing.
1: Kom, we zwijgen erover, want ik krijg er al zin in.
2: We moeten veilen met die ijsjes.
3: Geen goesting.
2: We hebben dus toch wel overal een ijsje, voor iedereen een ijsje. Dus, allemaal, en bij het vertrek kreeg ze ook
3: iedereen een flesje water.
2: Kreeg iedereen water met een flesje water voor onderweg natuurlijk.
3: Dus eigenlijk geven we ons voor hele weg.
2: Ja, je geeft de hele weg.
3: Ja, ongeveer.
2: Dat is natuurlijk al.

0: Ja. En dan kunnen die al die calamiteiten al aan ons melden. En dan kunnen we er echt op anticiperen. Kijk, ja. Dus dat is wel goed geregeld.
1: De landelijke gildje denkt natuurlijk aan...
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Nico, dus wij zijn onderweg gepakt en gezakt met drank. We kregen ijsjes. Alle pijlen zijn op de juiste plaats natuurlijk. Dan komen we terug. Aan de startplaats.
2: Beginnen, hè.
1: Want daar heb je ook van alles erin. Zeker in kinderen is er van alles erin.
2: Ja, wij hebben hier een kinder. Hebben wij animatie voorzien. DJ Matty. Iedereen kent hem van kinder. Matty van de Wal.
1: Matty.
2: Die zet smorgens zijn discobar al aan. Die wil dat ook zelf met gaan fietsen. Dus dan regelen wij wel gaat. Wij draaien wel gaat weer. Mm. Of we doen wel gaat. En in de namiddag, in de late namiddag, komt...
1: De arrivée van de fietsers in die buurt.
2: Dan hebben wij een optredentje voorzien van P. Pijkels. Hij
1: alleen of een duo?
2: Nee, hij zingt samen met een vrouw. Of 10 vrouwen is weinig niet, dat hoef ik nog niet te weten. Maar die hebben een duo Goed Fout.
1: Groot Fout?
2: En, ja, die zou Groot Fout moeten zijn, maar ook heel groot ook.
1: Toch waar?
2: Ja. En die komen dan optreden. Wij hebben ook onderwegen, nu weet ik niet of het onderwegen is, of bij ons een sprinkelstiel, of op allebei de plaatsen, weet ik eigenlijk niet just, voor de kinder voorzien.
1: De kinder is een sprinkelstiel, in kinderen alleszins.
0: Ja, ik denk dat wel. Een rood wel.
1: Een rood omhoog, dus.
2: Dus eigenlijk is overal wel gaat voorzien en zo, maar wij hebben dan een beetje meer muziek en zo, gaat entertainment, dat de mensen ook blijven hangen en...
0: Dat is van 3:30 dag dit jaar, Nico. Pijkels tot 6:30 of ze gaat.
1: Ja, dan lopen toch zulkens op het einde.
0: Ja, maar zeker.
1: Dus, maar de mensen hebben die hoeven dan niet droeg te zitten natuurlijk.
2: Nee. Dus, we hebben alles voorzien. Fijn ongeradaven daar, kent ze er zitten.
0: Ja.
2: We hebben hotdog, hamburger, vlaai, koffie, beerkes.
1: Verschillende frisdranken en
2: frisdranken, alles wat er moet zijn, is er.
1: En misschien ook ijsjes die over zijn gebleven, toch niet?
2: Dat kan zijn, als er over zijn.
3: Twan geraakt niet uit die ijsjes.
2: Nee.
3: Maar we hebben wel een plaat klaarstaan van P. Pijkels, maar niet samen met zijn vriendin of zijn eigen weet. En we gaan daar een plaat van draaien, De Clown.

0: Er was op het einde.
1: Niemand die hij verliet.
0: De kloon, ik ben toch blij dat ik hem terugzie na 3 weken.
2: Ja, wat een circus, hè.
0: Piet Pijkels was dat, ja. Die komt dan optreden volgende week zondag. Hier aan de bunker, zeker is dat?
2: Ja, in de bunker, ja. Duo Gootfout was het.
0: Ja, goed.
2: Daar zijn we benieuwd jij voor dat allemaal met te mogen maken. Maar we gaan nog eens even resumeren, Nico en Jos. We zitten dus volgende week zondag 23 augustus zitten we dus met de grote Maaslandse Gordel georganiseerd door de landelijke Gilde Kinderhuis samen met die van Rotem en
3: Meerswijk.
2: Met die van Meerswijk. Hoe moeten we aandacht dan besteden? De afstanden 20, 50 en 60 kilometer. Ja. Hè? Dat moeten we in acht houden. Daar kunnen we een keuze uit maken natuurlijk. We kunnen inschrijven in Kinrooi.
3: Kinrooi en de bunker, Nelisveldveer, een Rotem, Parochiecentrum, Hoogbaan 120, Meeswijk, Wijkcentrum, Molenstraat 164. Vanaf 8 uur tot 3 uur 's middags.
0: Voilà.
2: Voilà, en het kost u eigenlijk een kleinigheidje in bijdrage.
3: Maar die krijg je ook weer terug aan versnaperingen eigenlijk.
2: Inderdaad, onderweg is er een versnapering in de ijsje. Was er natuurlijk, je krijgt water met, je zit verzekerd. Je krijgt dus ook een routebeschrijving met.
3: Ja.
2: Er is dus overal gezorgd dat er duidelijke aanduidingen met pielen zijn natuurlijk. Ja. Die werden nog eens gecheckt. Dat die zeker niet de weg zijn. En als ze weg zijn, altijd bellen. Want als er calamiteiten zijn, kan men ook bellen. De landelijke gilde van Kinrooi.
0: Hulplijn.
2: En dus een hulplijn. Dat kreeg je ook allemaal met die gegevens natuurlijk voor onderweg.
3: Ze kunnen het zelf scannen, denk ik.
0: Ja.
3: Een app op het telefoon scannen, dan hebben ze de route op het telefoon staan. Dan kent ze eigenlijk nog niet met z'n oneer.
2: Dan kent ze niks met z'n. Natuurlijk, we hopen alleen een beetje op een fatsoenlijk weer natuurlijk. Dus
3: sowieso,
2: en mensen die nog verder informatie willen, er is dus een website van de landelijke gilden. Daar kunt je dingen op terugvinden natuurlijk. En dat is kinderhooilandelijkegilden.be. Daar kunt je heel veel dingen op terugvinden natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik denk in de sociale media dat er nog wel dingen te vinden is. Dus, dus het is alleen zorgen dat je door zit, de ben goed gepompt en de ketting goed gesmeerd.
0: Ja.
3: Je kunt zelfs een fiets oplaaien voor de mensen wat weed fietsen. We hebben een oplaadpunt eigenlijk voorzien en alles. Dus eigenlijk hoeft zich nemen zorg te maken, want alles komt goed.
4: En die niet komt, die heeft het gemist.
2: De mist
4: dat
2: sowieso.
4: Mag je zeker van zijn.
3: De afwezigen aan de ongelegen.
4: Ja, maar dat is ook zo. En wij doen dat nu voor de 5e keer, Twan. We hopen dat nog een aantal jaar te doen. We hebben eigenlijk afgesproken in de gilde, wij doen dat 5 jaar, gaan we dat evalueren. Nou, belangstelling, nou het weer, nou dit en dat.
2: Ja, ja.
4: We gaan dat ook inderdaad doen. Maar het ziet er heel gunstig uit, dus ik denk dat er nog de komende 5 jaar nog wel gaat op...
2: Een nieuw 5-jaren plan zit in de pen.
4: Op stapel stuit voor dat nog wel te doen. Het is alleen zo, we hebben een heel jong bestuur, dat heb je straks gecreëerd, zo'n beetje zo. Hè. Dus die oudere generatie, die moeten dat eigenlijk toch wel een beetje trekken, want die hebben tijd in de week. Hè.
2: Inderdaad.
4: Want voor de voorbeeld te geven, René Landmeters en ik, we hebben dat al 3 keer gefietst. Hè.
2: Ja,
4: en we moeten dat nog 2 keer fietsen, want we moeten nog pielen hangen en we moeten nog pielen gaan opholen.
2: Ik zei
4: dus,
2: Dat gaat over de 150 kilometer per keer, want als ze dat bij je telt, dat zijn kilometers. Maar we hebben nog tien voor afscheid te nemen, Hans.
0: Wij zijn er zondag ook nog. Zondag 16 augustus hebben we weer voor elkaar, met elkaar, met Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV, Tenus. En dat allemaal vanaf 14 uur in onze feesttent. Jongens van de Landelijke Gilde, mogen we jullie bedanken. Vlaanderen, mijn land. Limburg, het mooie land. Kinrooi en omstreken. Dank u wel.
3: Jij ook bedankt.
4: Dank u wel.
2: Dank u wel.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
8: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
9: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
10: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
11: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
4: Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: Na de twee zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel is er nog altijd één persoon vermist. De hulpdiensten zijn een grote reddingsoperatie gestart. De ontploffingen gebeurden na werkzaamheden waarbij een gasleiding werd geraakt. Drie anderen raakten gewond. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. In de Hoge Venen is al meer dan 80 hectare natuur verwoest door een grote natuurbrand. Volgens de Waalse overheidsdiensten is het vuur nog niet onder controle en blijft het zich uitbreiden. De hulpdiensten zijn massaal te plaatsen, maar de oorzaak is onduidelijk. De autoriteiten hebben alle wandelingen in het getroffen gebied natuurlijk met onmiddellijke ingang verboden. In Maasmechelen is een 75-jarige man aangehouden op verdenking van moord op zijn 69-jarige vrouw. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun woning. De man werd toen verhoord, maar weer vrijgelaten. Na de resultaten van het toxicologisch onderzoek is hij nu nog opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Experten raden ten stelligste af om momenteel te gaan zwemmen in Belgische rivieren of meren. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil overal extreem laag en dat geeft risico op gevaarlijke bacteriën. Eerder raakten al 7 kinderen op kamp besmet met salmonella na een duik in de Oerte. Door de hittegolf voelt de lucht vandaag extreem droog aan. De luchtvochtigheid is bijzonder laag en dat brengt extra risico's met zich mee. Het is dus niet goed om te sporten op dit moment. In de sport zelf is Justin Verboven net naast het podium gestrand in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Samen met zijn paard Zonic Plus haalde hij een knappe score van 79%, goed voor de 5e plaats. Het goud ging naar Groot-Brittannië. Onze andere landgenote Larissa Paulus eindigde als 20e. Vanavond nog lang warm, zeer warm. Het koelt af tot 21 graden. Morgen starten we zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokaal regen en onweer. Zondag en maandag rustiger weer en grotendeels droog bij een aangename 25 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Eentje van 54 jaar geleden om te starten. Axis and Someone. Welkom in het geluid van toen.

Mooiste uit de jaren 60, 70 en 80. Narada Michael Walden met The Real Thing. We gaan naar 1973 met Mary Holzman.

was in 1975 de vierde uitgebrachte single en behaalde een vijfde plaats in de top 40 in Nederland. The Rubens met I Can Do It. Nog een andere nummer 5 notering komt van het DVD Dozy, Beaky, Meek en Tish. Uitgebracht in 1968 met The Legend of Xena.

Dit was de doorbraaksingle voor Plastic Bertrand, simple pour moi. In het Nederlands betekent dat gewoon: ik ben in hogere sfeer.

van de Police met Can't Stand Losing You. We schrijven 1979. Het is nog niet waar, maar toch gaan we de plaat gaan draaien. Summer is over uit 74.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: We beginnen met spectaculair nieuws uit Parijs. Roos van Otterdijk is Europees kampioen geworden op de 100 meter vlinderslag. Onze 21-jarige landgenote zwom autoritair naar haar tweede Europese titel op rij en liet de concurrentie ver achter zich. Het zilver ging naar een Duitse, brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Anvaux werd in zijn finale op de 200 meter vrijslag achtste. Het goud was daar voor een Roemeen. In Maasmechelen is een 75-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op zijn 69-jarige vrouw. De vrouw werd vorige maand al dood teruggevonden in de woning. De man werd toen meteen verhoord, maar weer vrijgelaten. Maar na de resultaten van het toxicologisch onderzoek is de man nu toch opgepakt en naar de gevangenis gebracht. In de Hoge Venen is al bijna 100 hectare natuur verwoest door een grote natuurbrand. Volgens de Waalse overheidsdiensten is het vuur nog steeds niet onder controle en blijft het zich uitbreiden. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, maar de oorzaak is onduidelijk. De autoriteiten hebben alle wandelingen in het getroffen gebied met onmiddellijke ingang uiteraard verboden. Experten raden ten stelligste af om momenteel te gaan zwemmen in Belgische rivieren of meer. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil overal laag en dat verhoogt het risico op gevaarlijke bacteriën. Eerder raakten al 7 kinderen op kamp besmet met salmonella na een duik in de Oerten. Het is dus inderdaad een beetje uitkijken. In het wielrennen is de Ronde van Portugal opgeschrikt door een drama. De amper 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd de jongen frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling is trouwens de jongere broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Tarling. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 21 graden. Morgen starten we opnieuw zonnig en warm met 31 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag rustiger weer en blijft het grotendeels droog. De temperaturen zitten dan rond 25 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Welkom in het tweede uur, het geluid van toen met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. John Travolta en Olivia Newton-John uit de film Grease met You're the One That I Want.

0: nummer 1 hit uit 1986. The Coming Arts, onder leiding van Jimmy Somerville, samen met de Sarah Jane Morris. Don't Leave Me This Way. Status Quo komt eraan na deze prachtplaat van Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Tokens, maar in 1982 werd het een one-hit wonder voor de formatie Tight Fit met The Lions Sleeps Tonight. Leo Sayer staat op de planning met Archer Road, maar eerst terug naar 1972 met de originele versie van Sealed with a Kiss. Dit is Bobby Vinton.

Ik heb even voor een beetje verwarring gezocht. Daarnet Bobby Vinton, Sailed with a Kiss, was natuurlijk niet het origineel van Bobby Vinton. Dat werd 10 jaar eerder uitgebracht door Ryan Island. Dit was uit 1972.

Nederlandse popgroep, opgericht in 1976 door producer Hans van Emert. Ze bestonden uit Marga Scheide, José Ubé en Patty Braart. Een van hun grootste hits uit 1979. Oh yes, I do. En ik ben ermee weg. Nog veel plezier met de collega's. En wat mij betreft graag tot een volgende.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

welkom in het derde en laatste gedeelte van De Bruin op vrijdagavond. Katrina en The Waves waren dat met Love Shine a Light. Lekker verder gaan doen we met Mick Jagger, Let's Work, na deze van Gloria Estefan met haar versie van Turn the Beat Around, origineel van Vicky Sue Robertson uit 1976.

mooie weer bij de formatie Wham. Maar ook solo deed hij het uitstekend. Dit kwam uit 1990, de single Freedom. Blijf luisteren, ik heb op het programma staan Scooter. De Belgische formatie die in 1979 in Antwerpen is geboren.

Twee bekende damesgroepen vormden één geheel in 1993. Salt and Pepper samen met En Vogue met What a Man. Het was een hele grote hit in Verenigde Staten, want ze behaalden de derde plaats in de Billboard Hot 100. Bij ons in de Lage Landen, zowel in Vlaanderen als in Nederland, deden ze het minder goed met een 14e plaats in Nederland en een 34e plaats in Vlaanderen. De volgende twee platen deden het beter. Eris Ramazzotti met de Pour Bella Cosa en deze Susanne Vega met Marlene Omt.

Afkomstig van hun tweede studioalbum The Luxury Gap draaiden wij Evan 17 met Temptation. Goed voor een tweede plaats in het UK. En in de Nederlandse top 40 was het maar een matig succesvol met een bescheiden 27e plaats. Heel wat beter ging het Give It Up af. Dat is een single van Kesey en de Sunshine Band. Die krijg je zometeen na de laatste top 40 voor The Clash. Should I stay or should I go?

Drifters. Maar dit was de debuutsingle voor C.J. Lewis. Sweets for My Sweet. Goed voor een derde plaats in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Nieuw-Zeeland. Onze laatste twee platen voor deze vrijdagavond zijn Falco met Der Commissar. Maar eerst Wickfield en Sexy Eyes. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Het weekend start op vrijdagavond vanaf 9 uur op Radio Monza met de beste dansclassics uit de jaren 90.
1: I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Wat zijn het vreemde tijden?
2: Hopelijk gaan ze

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

my soul to the company store.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.